0: Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: De hits from Happy Days brengen de soundtrack van je leven.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizenbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
8: Adam Lambert met Am I OK is de hittrack van de week.
9: Hit

0: Solo Radio, de magie van muziek.
1: Solo Radio, muzikale magie binnen handbereik. Solo Radio,
0: altijd dichtbij.
1: Solo Radio.
0: De hits from Happy Days brengen de soundtrack van je leven.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. More salt.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, I'm the posh one, Paul Peters. And sitting over opposite me is
4: the common one. It's Jeff Kemp, the Cockney Playboy.
3: Welcome to this week's Fabulous 50s Radio Show.

Carry on, chaps.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Triodosbank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro... en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. In natuurgebied Herperduin bij Oorspoede vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Berchem en Os, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met 2 lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: zoals ik gisteren al zei, iedere uur die ik draai dit weekend, even beginnen met het plaatje van Urzenfire. Ja, om het overlijden van Johnny Kaagman, wat we afgelopen donderdag hoorden. Urzenfire speelde vanaf het begin voornamelijk progressieve rock. Echter bij het uitbrengen van singles bleken progressieve rock en popmuziek prima bij elkaar aan te sluiten. De singles hadden stevast succes met als hoogtepunt Memories in 1972. De band leverde in 1978 een demo in bij vaste producer Jaap Eggermond, die het materiaal onvoldoende vond. In 1979 werd de producer Gerrit-Jan Leders het album Reality Fields Fantasy opgenomen, een mengeling van progressieve rock en popmuziek. People Come, People Go was de suite. De rest bestond uit relatief korte nummers. Tussen de nummers stond de onopvallende track Weekend. Een niemendaaltje van nog geen 4 minuten. De keuze voor de eerste single viel op dit nummer. Weekend gaat over een persoon die zijn of haar geliefde alleen maar ziet tijdens het weekend. Het werd geschreven door Gerard Koerts. Hij zag eigenlijk niets in het nummer en wilde het weggooien. Maar Koerts kinderen die het beluisterd hadden, wisten dat te voorkomen. Nou ja, we kennen het allemaal met die Kaagman in haar mooie blauwe pakje.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Zuid-Grange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ja, het wordt weer mooi weer. Alweer een tropische week, zo ik het kan zien op het nieuws. Maar ook hele mooie muziek vanmorgen. De luisteraars, alvast bedankt voor de verzoekjes die ik heb binnengekregen. Die heb ik er allemaal weer mooi tussen gezet. Maar de eerste die ik hier heb klaarstaan is een van Exile. Komt uit 1978. Het nummer heet Kiss You All Over. MUZIEK

Cassie Wall over is geschreven door het songwriter duo Chin Chapman en geproduceerd door Mike Chapman. Chapman zou geïnspireerd zijn geraakt om het nummer te schrijven nadat hij naar It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me en van Barry White had geluisterd. De zang op het nummer wordt gedeeld door leadzanger Jimmy Stokely en gitarist J.P. Paddington. Goedemorgen.

0: Even een apart plaatje, maar het haalde wel de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Hey Maljo is volgens de Singlehoes een traditioneel liedje dat eveneens wordt toegeschreven aan Johnny Rodriguez. En is geproduceerd door Peter Tettero, de zanger van T-Set. Rodriguez zou enige tijd als discjockey in de discotheek Ma Bellamy zijn geweest. Tettero was de eigenaar van deze discotheek en hoorde het zangtalent van Rodriguez. Waarop hij met T-Set een single met hem zou willen opnemen. Dat was een cover van O Mal Ho van de Braziliaanse zanger Roberto Leal. Oorspronkelijk opgenomen in 1973.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloid op DAB+.

Marianne Rosenberg met het mooie Ich bin wie du. De single werd in haar thuisland Duitsland minder goed ontvangen dan voorganger Ehrgehört zu mir, waarmee ze deelnam aan de voorselectie van het Eurovisie Songfestival van 1975 en de opvolger Lieder der Nacht, die respectievelijk de zevende en zesde plaats in de Duitse hitlijsten behaalden. Ich bin wie du kwam daartegen niet verder dan een 18e plaats in Duitsland. Het nummer bleek populairder in het Nederlands taalgebied. En hij kwam hier lekker hoog. Prachtig nummer om gewoon weer een keer lekker te draaien op de radio. Ik heb hier de Corgis.

Everybody Gotta Learn Sometime is een nummer van de Britse band The Corgis. Het nummer is afkomstig van hun album Dump Waiters en werd uitgebracht als single in 1980. Het nummer betekende het hoogtepunt van het succes van de band. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echte evergreen.

De Jamaicaanse reggae-zanger en bassist. Hij is vooral bekend van het nummer wat we net hoorden, I Wanna Wake Up With You. Ik heb eentje van Hurricane Smith en het gaat om Oh Babe, What Would You Say, 1972.

0: wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
1: Nederlandstalige Gouwe Ouwe. Dikkie Denkers. Zondagochtend.

Terug naar de kust is een nummer van Maggie McNeil, afkomstig van het album Zing je Moerstaal, uitgebracht ter gelegenheid van de Boekweek 1976. Het werd voor dat project een combinatie gelegd tussen artiest en schrijver om het Nederlands repertoire meer onder de aandacht te trekken. Maggie McNeil werd gekoppeld aan de dichter Teun de Winter. Nou, de Winter schreef de tekst in de Kerkstraat in Amsterdam. Hij wilde maar niet vlotten, maar tot een novemberdag bij hem de herinneringen opriep aan zijn Texel. Hij groeide op in Den Brug, omringd door de kust en de zee. De tekst verhaalt over het niet kunnen ademen in de stad en heimwee hebben naar de kust. De tekst stond toen heel vlot op papier. Ja, in Nederland werd de plaat de troetelschijf op Hilversum 3. Dit is Chris Isaak, Blue Hotel.

Zijn echte naam was Christopher Joseph Isaac. Een Amerikaanse zanger, muzikant, songwriter en tevens acteur. Zijn muziek kan omschreven worden als een mengeling van country, blues, rock'n'roll, pop en surf en rock. Hij had ook zelfs in 2001 een eigen televisieshow, de Chris Isaac Show. Ook nog uitgezonden door Veronica in der tijd. Dit is The Sweet.

0: Puppet Joe is, zoals de meeste singles van de suite, geschreven door het duo Nicky Chin en Mike Chapman. Het is geproduceerd door Phil Wainman. Het is een bubblegum nummer dat tevens elementen uit de Caraïbische muziek bevat. Ja, dat kan je duidelijk horen, de steelpan en je hoort wat bellen en dingen en toestanden. Maar een leuk nummertje om ook weer een keer te horen. Het was zelfs een nummer 1 hit hier in Nederland.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Vlaanderen.

Maar ook weer zo'n plaatje uit 1970. Ray Stevens, een Amerikaans multi-instrumentarist, zanger, songwriter, producer, arrangeur, muziekuitgever en tv-persoonlijkheid in de genres popmuziek en countrymuziek. Hij maakte vooral naam met Novelis, waardoor hij wel Clown Prince of Country Music werd genoemd. Nou, het begon zo mooi met een heel leuk kinderkoor en nou, prachtig vrolijk plaatje. Everything is Beautiful uit 1970.

prachtige rock ballad van The Dire Straits. Het Private Invocation, een nummer wat verscheen voor het eerst op het album Love Over Gold in 1982. Het nummer werd op 27 augustus dat jaar op single uitgebracht. Nou, in Nederland werd het veel gedraaid op Hilversum 3 en werd een gigantische hit in de destijds drie landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzender.

0: Ja, ik zou nog een plaatje draaien, maar het uurtje is alweer om. Ja, je bent er dan zo druk mee bezig en aan het uitzoeken en verhaaltjes erbij maken enzovoort. Maar ik heb er weer wat leuks van proberen te maken en ik hoop dat iedereen het een beetje naar de zin was. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft ben ik er aanstaande zondagmorgen weer.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro... en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Music. Mark Bodegraven.

Who's Gonna Love Me Anymore? Muziek van de Imperials, daar openden wij het programma mee. Het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. In dit uur weer de tracks uit de 60s, 70s en de 80s. Vandaag zitten er geen 90s in, nee. En wel, wat er ook in zit, is natuurlijk de oude alarmschijf. En dat is een wat minder groot hit geweest. Dat was niet een succesvolle alarmschijf, maar dat ga je zo meteen wel horen. Ja. Zover is dat absoluut nog niet. Tijd voor de chiffons. En oh, one fine day. Hartelijk welkom.

0: springen terug naar het jaar 1979. Dit was een grote hit voor de formatie. De New Dutch Organ Group. En het was natuurlijk herkenbaar dat hier een draaiorgel in gebruikt werd in dit liedje. En dat was ook eigenlijk een one-hit wonder. Daarna hebben we van deze formatie nooit meer wat vernomen. Wel kan je wel vertellen dat ze echt een draaiorgel hebben gebruikt tijdens de opname. En dat was de draaiorgel, wat schijnbaar heel bekend is. Mij zei het niks, maar het heet de... Even kijken, dat zeg ik goed, hè? De Arabier.
1: Back in time.

C'est la vie, zo is het leven. Matthew B40, ja, zoals vaker verteld, de heren kregen een beetje oneenigheid. En toen splitste de band eigenlijk in twee UB40's. Nou, dat ging dan natuurlijk naar de rechtbank toe. Dat is later wel weer een klein beetje bijgelegd. Maar dit was uit hun nadagen. Ja, C'est la vie, een aardig hitje geweest. En daarna werd het heel stil rond de formatie UB40. Even een moment van romantiek in het programma. De Bee Gees.

Wat had ik graag stiekem meegekeken toen Elle Foley dit inzong. Hoe stond ze daarbij? Ze kwam helemaal uit haar tenen, vrienden. Ja. Haar enige hit hier in de Lage Landen. We Belong to the Night, productie van Jim Steinman. En Jim Steinman was weer de producer van Meatloaf. Ja. En zij was zangeres bij Meatloaf. Want toen succes uitbrak, had ze de band al verlaten.

Untold. Niemand anders dan Frankie Smith en de Double Dutch Bus. Ja, het was opmerkelijk, want de Double Dutch is niet alleen touwtjes springen, maar het schijnt ook iets te maken te zijn dat je meerdere anticonceptiemiddelen toepast tijdens de seks. Nou, dus dubbele veiligheid, dat kunnen we dan wel waarderen natuurlijk in het programma. Hij is van Mungo Jerry. En is getiteld All Right, All Right. 1973.

0: Cheers!
1: Tom Jones samen met The Art of Noise. Dat was een unieke samenwerking. Kirsten, je hoorde ook nog een beetje de sampling van Do It Again van Steely Dan. Ja, ik zeg het goed, toch? Ja.

0: Joan Joplin, die schreef het. En het werd uitgevoerd door Gunter Schule. Die bewerkte dit klassieke stuk. En het had een hit in 1978. En het heette Aunt Dinah Has Blown the Horn. Ja, je zal zeggen, is dat echt een hit geweest? Ja, zoek het maar op bij top40.nl. Dan zie je het, dat het in de hitparade heeft gestaan.
1: Radio Emmeloord.
0: Ja, nog een kwartiertje dit uur, vrienden. Dan zit dit uur Music Memories er ook alweer op. Billy Joe Royal. And Down in the Boondocks.

Uit het jaar 1990 was dit een hit voor het mannenkoor Karrespoor. Het idee ontstond omdat in de lokale café de jukebox kapot ging. En de heren besloten om zelf maar te gaan zingen. En toen hadden ze iets idee, we gaan een plaatje uitbrengen. En dat werd ook gedaan. En de eigenaar van die kroeg die had een uitspraak altijd van mooi man. En dat werd meteen de titel van dat liedje. Er werd ook nog een opvolger gemaakt dat ook de hitparade haalde. Dat was getiteld Lekker op de trekker. En dit is Gloria Estefan met de Miami Sound Machine nog.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Ja, absoluut vrienden. Billy Chu, het was dat met de Summertime. Dat was de voorlaatste vocaal in het uurtje hier op Radio Emmeloord Music Memories.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro... en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zelf. Ik kom, laat ik eens even wat zomers beginnen. En dat deden we dan uiteraard ook met deze plaat van Amazulu. En Excitable, zo heette dat schijfje.
1: Radio uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ik zeg ook een hele goede middag allemaal, luisteraars, welkom. U staat afgestemd op Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem. Het is zondagmiddag 1 uur en dat betekent dat ondergetekende weer een aantal grammofoonplaatjes mag gaan draaien. Een van die mooie 7-inch singeltjes uit lang vervlogen tijden. We gaan ze weer draaien, hoor, op 45 rondjes per minuut. Ik heb alweer een leuke selectie samengesteld. En daarvan gaat u het komende uur getuige worden hier op Radio Emmeloord. Vanaf Friesland uiteraard via de goede oude Middengolf te ontvangen AM747. In de Noordoostpolder uiteraard via DAB+, digitale radio in optima forma. En wereldwijd uiteraard via de diverse streams. Kijk voor meer informatie uiteraard op onze website radioemmeloord.nl.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En de volgende, iets moois van Curiosity Killed the Cat. En Down to Earth.

Talking Loud and Clear. Jawel, Orchestral Maneuvers in the Dark. En daarvoor trouwens nog die leuke van Curiosity Killed the Cats met de single Down to Earth. Goedemiddag, leuk dat je staat afgestemd. Radio Emmeloord, daar luistert u momenteel naar. En mijn naam is Peter Nijdam en zoals gebruikelijk elke zondagmiddag zo tussen 1 en 2 uur draai ik uitsluitend vinylplaatjes. En zo ook de volgende, iets moois van een Hollands duo, Bolland en Bolland genaamd. Mexico, I Can't Say Goodbye. Dat was destijds een grote hit voor hun...

Middle of the Road. Afkomstig uit Schotland. Met zangeres Sally Carr. Natuurlijk met die prachtige stem. Dit was de zoveelste hit voor hun in successie. Bottoms Up hoorde je zojuist. Goed, en de volgende. Dat gaat iets worden van...

En zo heet dat plaatje. It's a Holly Holiday. Jawel, voor de meeste mensen. Ja, die zitten nog midden in hun vakantie. Dus geniet er allemaal van, hè, zolang het allemaal kan. Radio Emmeloord, met de lekkerste muziek bij je. Dit

van Saturday Night Fever teruggedraaid. Leuk om dat nog eens een keer zo te horen. 1978, als ik me niet vergis. Eens even kijken hoor. Oh ja, de bedoeling was dat ik dit liet horen.

Chilla Clark. Terug naar 1964 met deze hit voor haar. Het was een internationale hit en dat bereikte zelfs de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. Jawel. Dit is die Chin.

The Summer Nights, u weet wel, met zangeres Getty, uiteraard, die in 1975 voor Nederland het Eurovisie Songfestival won met Dingedong. En dit was trouwens ook een alleraardigste single van hun. En we blijven nog even iets met zon doen. Seasons in the Sun, hier is Terry Jackson.

Rejects met een prachtige plaat. Seasons in the Sun. En ik wil trouwens nog eens even een leuk nummer draaien van Herman Bekien. Utrechtse cabaretier en zanger. De beste man die leeft inmiddels al lang niet meer. Maar hij heeft toch wel een aantal aardige plaatjes gemaakt. Onder andere deze plaat uit 1997. Waar is toch mijn caravan? Even speciaal voor alle caravangangers.

0: Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You.
1: Blijft een mooi nummer, hè?
0: Gezellig plaatjes draaien op de zondagmiddag, dames en heren. Leuk dat je luistert trouwens, Radio Emmeloord. En hiervoor trouwens nog die leuke plaat van Herman Berkien. En waar is toch mijn caravan? Utrechtse cabaretier. En ik zet eens even te kijken. Hij is 63 jaar geworden, dus niet zo heel erg oud. Overleden in 2005. Dat is alweer zo'n 21 jaar geleden, vrienden. De volgende, iets moois van opa Duin. Oftewel Willem Duin. En hij is vanmorgen al met de eerste trein naar Zandvoort vertrokken. Heeft een plekje beter te bemachtigen op het strand.
2: Het is lekker weer. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort.

0: De trein naar Zandvoort. Willem Duin, ja. Het was dus, hij had geen succes.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloid op de Middengolf. AM 747.
0: AM747, uiteraard het mooie karakteristieke geluid via die goede oude middengolf. En als je dan een lekkere lampenradio hebt staan, dan klinkt het helemaal perfect natuurlijk, hè. Dit is trouwens ook iets leuks van L.D. Barge en The Rhythm of the Night.

heet een pareltje deze van Andrea. I'm a lover. Zo heette dat er wel. Gezellig plaatjes draaien, vrienden, op de zondagmiddag bij Radio Emmeloord. Tussen 1 en 2 uur het programma doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. En ik kijk eens even op de klok. Ik loop later richting 2 uur, dus dit gaat mijn laatste plaatje worden, denk ik. Maar wel een hele mooie. Mac en Katie Kassoon. En het prachtige Sugar Candy K.

broer en zus Mac en Katie Kissoon. Met deze plaat van Sugar Candy Kisses. Hé hey vrienden, ik ga mijn laatste plaatje instarten. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Laat hem lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. De hele zondag nog leuke programma's. En uiteraard, ik ben er volgende week zaterdag weer. Tussen 9 en 10 uur in de ochtend met een nieuwe aflevering doordraaien. En anders zondagmiddag weer. Tot besluit, deze van Albert West. En Dance on Little Girl.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: was my country crossover song of the week, the Oak Ridge Boys out of Alabama, and I guess it never hurts to hurt sometime.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Ik ben Ferry Eden, schrijver en uitgever van het boek Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Ik werkte op 3 zendschepen en de Mi Amigo was my first love. Over de zeezenders en Radio Mi Amigo is er nu dus dat boek. Te bestellen via www.miamigoboek.eu. Wil jij weten wat ik aantrof toen ik in 1977 bij Radio Mi Amigo begon? Ben jij benieuwd naar het echte Hollandia-verhaal en waarom Mi Amigo herfst 1978 zweeg? Of wil je eindelijk het hele verhaal over het zendschip Magdalena lezen? Koop dan dit boek en stuur je bestelling via de website miamigoboek.eu. Dan zorg ik gauw voor de verzending. Tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.

0: Clearwater Revival. That was John Fogerty and Rock and Roll Girls.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
2: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: The group was called Wadsworth Mansion, and the song is Sweet Mary.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
2: Rock Art groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Rood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rock Art aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

0: This is Colourful Radio Emmalord.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was in de Borkumrif.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.

Radio.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen. Overnachtingen in hostels kosten 400 euro. En afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink. In het noorden afhankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Luxembourg broadcasting on 208 meters medium wave and 49.26 meters short wave.
3: Well, your show as usual was based on the best-selling records in Britain as published by the New Musical Express.
4: Radio Luxembourg. Thank you, Brian.
2: For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
5: This is Radio Luxembourg.
6: Beauty advisor here with some exciting news.
7: And for sure, pop pickers, that's the record night tonight, so remember, it's tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
8: The time now is 11 o'clock, British summertime, midnight Central European time.
9: A smooth, melody approach from Cliff Richard on that new one, which should be gunning for top honors before long. Don't talk to him, is the title.

0: compiled from news agencies.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
2: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2:00 vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro... en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: And there you have the safaris with a little thing entitled Wipeout. Which is what Alan Bailey will be done with very shortly if he does any more of that. Business on me. Alan Bailey is our technician who plays the records. He's a terribly witty chap who sort of likes to floor me from time to time.
5: Well, your show, as usual, was based on the best-selling records in Britain as published by the New Musical Express.
6: Radio Luxembourg. Thank you, Brian.
5: For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
7: Don't make a date today to see the USA.
8: This is Radio Luxembourg, the great 2-0-8.
9: Hello, your flawless beauty advisor here with some exciting news.
10: And bonjour, pop pickers. That's the record night tonight, so remember, it's tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
11: The time now is 11 o'clock, British summertime, midnight Central European time. The makers of Stay Blonde and Brunatech shampoos bring you Europe's number one pop music program, Radio Luxembourg's Top 20.
5: This is your DJ BA, Barry Aldous, bidding you welcome to the show for the very first time, the Top 20.
12: Right around Britain and Europe on 208 meters medium wave and all around the world on shortwave, it's Simon Tate here in for your DJ BA with the 208 Top 20. Dateline Sunday the 12th of August.
13: 1962.
12: Two new arrivals this week, meaning Akapilk and Jimmy Justice depart temporarily as Craig Douglas drops five.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat meldden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, good evening and a warm welcome to this week's Late Night in the Attic.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezie, een anti-stress speelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix Supergel van Smith's Toys. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 8:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. In Frankrijk is een onderzoek gestart nadat een 8-jarige jongen in juli tweede graads brandwonden opliep toen een squeezy, een anti-stresspeelgoed, in zijn gezicht ontplofte. Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Coolmix supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat meldden militaire bronnen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hele goede avond, beste mensen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van het programma Music Specials van Radio Emmeloord. Ja, dat zijn wij en mijn naam is Annelies. Nou, wat gaan we doen vanavond? Ik dacht, het is ook lekker weer en het is ook echt de tijd van het jaar. We gaan op vakantie. Wat dacht je van San Remo om te beginnen? Niet verkeerd, toch? Mika, hij gaat er ook heen.

Sunset in San Remo. Mika, hij zong erover. En San Remo ligt aan de Italiaanse Riviera. Ik ben er nog nooit geweest, maar het lijkt me heel erg mooi. Ja, ligt nog, staat nog op mijn verlanglijstje, moet ik zeggen. Ja, wel ik wel geweest ben, dat is een heel stuk zuidelijke in Italië, in Roma. Michael Bublé, hij bezingt Sotto il Cielo di Roma, on an evening in Roma.

0: Dan een evening in Rome. Ja, die nachten in Rome, die zijn magisch. Ja, je moet daar gewoon geweest zijn om erover mee te kunnen praten. Ja, ik ben niet echt, moet ik heel eerlijk zeggen, een fan van Italië. Maar Rome, heel indrukwekkend. Zeer zeker ben ik daar wel een fan van. Prachtige stad met heel veel cultuur ook.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.

Helemaal in het zuiden van Italië, daar ligt Sorrento, bij de Amalfi-kust, als ik me niet vergis. Prachtig. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb er foto's en filmpjes van gezien. Het lijkt me echt helemaal geweldig daar. Martina Arena, die bezong de Sorrento Moon, de Sweet Sorrento Moon. Maar in Australië, en daar woont ze, daar komt ze vandaan, ligt ook Sorrento. Dus ik denk dat ze die plaats bedoelt. Sweet Sorrento Moon was het. Ja, en dan gaan we naar mijn favoriete Spaanse stad. En dat is natuurlijk Barcelona. Ed Sheeran, hij zingt erover.

Dancing in the Streets of Barcelona, dat was Ed Sheeran. Ja, ik ben er vaak geweest. Mijn zoon woonde er, zo'n jaar of 6 heeft hij daar in totaal gewoond. En tegenwoordig woont hij vlakbij Malaga, ook niet verkeerd hoor. Ja, in Barcelona zijn ze de toeristen een beetje zat. En ik kan het helemaal begrijpen, want er is altijd herrie daar in het centrum. Zomers en winters. Overdag en 's nachts, tot 's avonds laat dus. Maar voor mij is er dus niets meer in Barcelona, nee. Voor Pascal Jacobsen ook niet, hier is Bluff.

0: luistert naar Radio Emmeloord.
1: Ja, de Rambla, de Parguel, Barcelona. We zongen de Bluff. Heel mooi, melancholiek liedje. Niets in Barcelona, maar wel, wat mij betreft in ieder geval, in Malaga. Ja, en Spanje is sowieso mijn favoriete land. Maar dat spreekt voor zich, vakantieland. Bluff hier, nogmaals, samen met de Counting Crows. Holiday in Spain.

Bluff samen met de Counting Crows en Holiday in Spain. We gaan nu een stuk noordelijker naar het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk slaan we gewoon op. The Electric Light Orchestra. Ze nemen de laatste train to London.

Het is inmiddels precies 8:30 geworden en u hoorde de Electric Light Orchestra met The Last Train to London. Ik ben er een paar keer geweest, Londen. Ja, je moet het gewoon gezien hebben. Ik was niet echt onder de indruk, vergeleken met Rome en Barcelona in ieder geval. Wel indrukwekkend trouwens, in het Verenigd Koninkrijk is Cornwall. Cornwall in het zuidwesten. Helemaal verliefd op mensen, geweldig. Ik vind het zo'n mooi stukje Engeland. Het landschap, de mensen, niet te vergeten de geschiedenis van dat stukje Engeland. Geweldig, The Countrymen. Ze bezingen Cornwall, My True Love. As the

Cornwall My True Love. Dit waren de Countrymen. En het kwam van het album Cornish Lads uit... Ja, dat staat er niet bij. Nee, dat ga ik zo meteen nog even nazoeken. En we steken de grote plas over. Op weg naar Amerika. Wie droomt daar niet van? Mwah, niet echt. Nitty Gritty Dirt Band komt nu samen met Linda Ronstadt. En het liedje heet An American.

American Dream, gezongen door de Nitty Gritty Dirt Band, samen met Linda Ronstadt. En het werd geschreven door Rodney Crowell. Ja, en gezongen door de Dirt Band, maar dat had ik al gezegd. Ik heb even opgezocht van wanneer dat album komt van de Countryman, het album Cornish Lads, en dat is 2017. Dan weet je dat ook weer. Onderweg naar Amerika maken we een tussenstop en dat doen we op Jamaica. Jamaica. The Brothers Four. Met een lied wat we kennen van Harry Belafonte. Jamaica, farewell.

Farewell, bezongen door de Brothers Four. En het is een oud Jamaicaans volksliedje eigenlijk. Natuurlijk ook vertolkt door Harry Belafonte. Maar dit waren de Brothers Four. Ja, nog veel meer eilanden liggen daar in de Caribische Zee. De Beach Boys, die noemen ze op. Aruba, Bermuda, Martinique, Bahama, Key Largo, Montego, om maar eens wat te noemen, die komen allemaal voorbij. Maar het liedje heet Kokomo.

Ja, alle eilanden komen voorbij in de Caribische Zee. Bezongen door de Beach Boys. Het liedje heet inderdaad Kokomo. En het komt uit de film Cocktail. We gaan verder naar het vasteland. Mexico. Daar zijn we aangekomen. De Sather Hillman en Furry Band.

Dit was de gelegenheidsformatie J.D. Sutter, Chris Hillman en Richie Furay met het liedje Mexico. Twee albums hebben ze uitgebracht. Ze hebben niet zo heel lang bestaan. Tenminste, niet in deze samenstelling. En dit was van het album Trouble in Paradise. We gaan verder naar het noorden, naar de Verenigde Staten. In New Mexico ligt San Miguel. Volgens Delbert McClinton is het daar zelfs mooier dan in San Francisco. We gaan het horen.

Oh, bezongen door Delbert McClinton. Hij is er helemaal weg van, maar dat komt natuurlijk omdat daar hele mooie meisjes wonen. Tenminste, daar zong hij over. Oké, naar San Francisco dus. Aan de westkust, verder naar het noorden. Eric Clapton. Ja, daar is hij weer. Een live uitvoering van San Francisco Blues. MUZIEK

Ja, Eric Clapton met een live uitvoering van San Francisco Bay. En het komt van het album Unplugged uit 1992. Ja, en als we het over San Francisco hebben, dan mag deze natuurlijk niet ontbreken. Tony Bennett left his heart in San Francisco.

lied komt uit 1953 en de schrijver van het lied, I Left My Heart in San Francisco, die was in New York en hij had heimwee naar San Francisco. En het werd een soort national anthem voor de stad. Goed, we zijn het afgelopen uur een beetje op vakantie geweest. Ik sluit af met een instrumentale versie van het lied Island in the Sun van Manuel en The Music of the Mountains. Ik dank u voor het luisteren. Heel graag tot een volgende keer. Dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik Pastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra verkoopvoorwaarden en documentatie-eisen voldoen. Tijdens de 40ste editie van de jaarlijkse vuurwerkshow in het Spaanse Altea liep het ernstig mis toen een vuurpijl de verkeerde kant op vloog en in het publiek belandde. In totaal raakten 27 mensen gewond, van wie 11 met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Alicante zijn overgebracht. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, I'm the posh one, Paul Peters. And sitting over opposite me is...
4: the common one. It's Jeff Kemp, the Cockney Playboy.
3: Welcome to this week's Fabulous 50s Radio Show.

carry on, chaps.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Zuid-Spanje woedt een grote natuurbrand die zich inmiddels heeft uitgebreid over ongeveer 8000 hectare. Door de harde wind en kurkdroge begroeiing breidt het vuur zich snel uit. Zeker 467 mensen zijn geëvacueerd. Het rotsachtige en moeilijk begaanbare terrein maakt de bluswerkzaamheden extra lastig. Vakantiegangers die via platforms zoals Booking of Airbnb een verblijf boeken verdienen betere bescherming tegen spookadressen. Men stelt dat deze bedrijven voldoende winst maken om effectiever op te treden tegen nepaccommodaties die helemaal niet blijken te bestaan. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. En Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Raket- en droneaanvallen beschadigden onder meer havengebouwen en voedselvoorraden. Ook een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan werd getroffen, maar daar vielen geen slachtoffers. De spanningen in de regio lopen al geruime tijd op. Vanaf woensdag wordt het flink warmer in Nederland, met donderdag en vrijdag temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden, mogelijk de 5e hittegolf van het jaar. Het neerslagtekort in het westen bedraagt 400 mm. De zonsverduistering van woensdagavond is door weinig bewolking waarschijnlijk goed zichtbaar.
2: En dan het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 18 graden in het noordoosten en 23 graden in het zuiden, met een zwakke westenwind.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belg.